rijdt, kem strijdt. Veel heen en blijft. Sinds spijtel op lokollo, poochie wachta, wee wee wee. Wee nee, ja, maar deze is maar lief, deel helemaal wee wee wee.